Simon, wat doen ze daar weer door? Kwam een roos. Hij kost de droog. Nou, dan ze boffen. Ik zeg, dan ze boffen, een echo. Oh, en dan zal hij daar liggen.